is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

James, how the hell do we get those diamonds down again? James?

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Amerikaans vicepresident J.D. Vance is dan toch niet in Zwitserland. Voor de verdere vredesgesprekken met Iran over een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Eerder liet Vance nog weten dat hij zelf aanwezig ging zijn bij die onderhandelingen. Wie de VS dan zal vertegenwoordigen vandaag is niet gekend. Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet. Daardoor zullen minder studenten een studiebeurs krijgen. Maar dat betekent ook dat de systemen aangepast moeten worden. En daar wringt het schoentje, zegt Koen Verlaakt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
2: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen er administratief technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastische hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. De mensen binnen de universiteit en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
1: De Vlaamse regering wil op die manier 34 miljoen euro besparen. En op het WK voetbal heeft Canada zijn eerste zege te pakken. Het won met maar liefst 6-0 van Qatar. Dat eindigde de wedstrijd met 9 na 2 rode kaarten. Onder meer voor een zware tackle waarbij Ismaël Koné zijn been brak. En daarstraks is ook nog de wedstrijd Mexico-Zuid-Korea afgelopen. Daar werd het 1-0 voor Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maxima rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

Christina Aguilera en Genie in a Bottle. Zo, vandaag en morgen organiseert De Panne de Paracycling Days. Dat is een internationale wielerwedstrijd voor paracyclisten. Atleten uit binnen- en buitenland die geven er meer dan 2 dagen lang het beste van zichzelf op een volledig vlak parcours met start en aankomst op het Marktplein.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Wist je bijvoorbeeld dat deze zomervakantie de Oostense Messias hun deuren open elke zaterdagavond van 18 tot 22 uur? En dit allemaal gratis. Je kan er dus expo's gaan ontdekken, aan boord stappen van historische schepen, een gidsbeurt vragen en je laten verrassen voor unieke avondactiviteiten. Dus elke week staat een ander museum centraal. Gratis toegang, geen reservatie nodig. Gewoon langskomen en genieten. Het volledige programma voor deze zomer kan je terugvinden bij oostende.be.

0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag gaan we onze dag vrij zonnig starten, maar eindigen we wel vandaag met lokaal onweer. Temperaturen die zullen schommelen tussen 29 en 34 graden. En het wordt wel verwacht dat het vandaag de warmste dag van de periode zullen zijn. Morgen opnieuw veel zonniger met lokaal een onweersbui mogelijk. Wellicht minder hevig dan dus vandaag. En de maxima schommelen tussen 29 à 30 graden. Aan zee kan het zo'n goede 25 graden zijn. En dan zondag en volgende week verlopen vaak zonnig, meestal droog. Maxima schommelen tussen 25 en 30 graden.

minstens 1000 verschillende dieren- en plantensoorten te kunnen ontdekken en te registreren via waarnemingen.be. Iedereen kan trouwens deelnemen, ook zonder voorkennis.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Bij Chinese restaurants.

Le Pavillon Changlong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Te van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Changlong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Dan gaan we nog eens muziek draaien uit de jaren 80. Helemaal in het begin van de jaren 80 kwam BZ in uit met deze Rocking the Drops.

Michael Bolton en How Am I Surprised to Living Without You. Vandaag heb je achter de schermen een digispelcafé die doorgaat vanaf 15:30 in de bibliotheek. En dan zondag aanstaande de internationale yogadag die doorgaat in de Pluimen in Xmuiden vanaf 10:00.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De prijzen van bouwmaterialen zijn niet bij te houden, dat schrijft HLN. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn die de afgelopen maanden fors opgelopen. 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen nu meer aan dan op de offerte, zegt journaliste Evelien Roels.
2: Bijvoorbeeld, de prijs van isolatie is 46% gestegen. Die van roofing is met 33% gestegen. Dus dat zijn toch allemaal serieuze prijsstijgingen. Die bouwbedrijven die proberen zich een beetje in te dekken. Dat vertaalt zich erin dat meer dan 6 op 10 intussen werken met prijsherzieningsclausules.
1: Zo kunnen de bedrijven die kosten nog doorrekenen aan de klant als de prijs nog de hoogte ingaat. Flexijobs zijn nu ook officieel toegelaten in alle sectoren. De Kamer heeft die aanpassing goedgekeurd. De regeling gaat in vanaf 1 juli. Flexijobben kon tot nu toe enkel in bepaalde sectoren, zoals de horeca en de zorg. Als je op die manier bijklust, dan mag je daar vanaf 1 juli trouwens ook meer mee verdienen. Nu is dat nog €12.000, dat wordt dan tot €18.000. Er komen 600 nieuwe plaatsen extra in de kinderopvang. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené kondigt ze aan. Ze noemt het innovatieve opvangplaatsen.
3: Bijvoorbeeld een school met een crèche, zodat de kindjes naar de kleuterklas gaan op het moment dat ze schoolrijp zijn. Een crèche bij een opleidingscentrum van de VDAB, zodat effectief mensen die willen een opleiding volgen, dat die ook effectief die kinderopvang gegarandeerd zien.
1: Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.000 plaatsen in de kinderopvang, maar dat is al jaren te weinig. Amerikaans vice-president J.D. Vance is dan toch niet in Zwitserland. Voor de verdere vredesgesprekken met Iran over een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Eerder liet Vance nog weten dat hij zelf aanwezig ging zijn bij die onderhandelingen. Wie de VS dan zal vertegenwoordigen vandaag is niet gekend. In de VS zelf neemt de FBI extra veiligheidsmaatregelen voor de WK-match van de Rode Duivels tegen Iran zondag. Aanleiding zijn de spanningen tussen de VS en Iran. De wedstrijd is daarom een risicomatch. De FBI zegt bewust niet welke maatregelen ze neemt, maar er komen wel extra stewards om de Duivels en hun families en staff te volgen. Die mensen zijn dan vermomd, bijvoorbeeld als trainer. Iran zelf moet na de match tegen België meteen terugvliegen naar hun basiskamp in Mexico. En op dat WK heeft Canada zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het werd 6-0 tegen Qatar. Dat kreeg 2 rode kaarten. Onder meer voor een tackle waarbij Ismaël Koné zijn been brak. En vannacht nam Mexico het nog op tegen Zuid-Korea. Het werd 1-0 voor Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maximaal rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 68 Mike.

En dan moet je woensdag aanstaande wel in de haan zijn, want dan is het terug het wielerfeest. De belofte van elite zonder contract gaan de strijd aan in een spannend avondcriterium van 70 kilometer, verdeeld over 35 ronden. De start die wordt gegeven om 7:30 aan Café het Pupje in de Grote Straat.

0: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Te van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.

Fargo en Hip Hop Hop gaan nog eens terug naar de jaren 70. En dit dan met werk van Judah Sam.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag gaan we onze dag vrij zonnig starten, maar we gaan eindigen met lokaal onweer. En dat kan wel nog eens heel fel aankomen. Temperaturen schommelen tussen 29 en 34 graden. Het wordt trouwens ook vandaag de warmste dag van deze periode. De nachten kunnen tussen vanavond en maandagochtend rond de 20 graden hangen. En morgen opnieuw zonniger met lokaal een onweersbui. En zondag en volgende week verlopen vaak zonnig met meestal droog weer, maximaal tussen 25 en 30 graden.
0: Jouw radio bruist. Melinda FM op 107.8 en 107.2. En voor West-Vlaanderen.

Nick en Simon met Rosanne. Donderdag aanstaande start de feestelijke 30ste editie van Sint Henricus Kermis in Torhout. De aftrap die wordt gegeven met een heerlijke comedy night in de feesttent.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust.

Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

Groot onderhoud en de verkeerde rijen vrijdag aanstaande, dus volgende week vrijdag, organiseert Ferm Wat Doet de allereerste lichtjesavond. Vanaf 18 uur kan je dan eigenlijk genieten van kinderanimatie, een spectaculaire LED-act, een bezoek van Stitch en live muziek. Frietjes, pannenkoeken, ijsjes en een gezellige bar wordt het terug een feestvolle avond voor het hele gezin.

The Name of the Game met de formatie ABBA. Vandaag gaan we eruit met werk van Opus. Life is Life. Graag tot maandag aanstaande.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: In Zwitserland zullen er vandaag dan toch geen vredesonderhandelingen zijn tussen de VS en Iran. Dat laat het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Normaal zouden de verdere details van het voorlopige vredesakkoord besproken worden. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance zou daarbij aanwezig zijn, maar die heeft eerder ook al afgezegd. Het voorlopige akkoord werd onverwacht woensdagavond al ondertekend door de presidenten van de VS en Iran. De prijzen van bouwmaterialen zijn niet bij te houden, dat schrijft HLN. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn die de afgelopen maanden fors opgelopen. Isolatiemateriaal is zo bijvoorbeeld de helft duurder sinds begin dit jaar. Bouwbedrijven werken daardoor al maar vaker met een prijshernieuwingsclausule, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie en Beeld.
2: Dat is een beetje zoals een variabele rentevoet. Als je lening afsluit, dat je zegt, het is zoveel de rente, maar het kan een beetje hoger of een beetje lager gaan. En dat is eigenlijk hetzelfde met een prijsherzieningsclausule. Dat wil zeggen dat je zegt dat je voor een huis of voor een renovatie spreek je prijs X af en die evolueert dan mee in functie van bijvoorbeeld de bouwmaterialen.
1: Twee op de drie bouwbedrijven rekenen nu al meer aan dan op de oorspronkelijke offerte. Vanaf 1 juli zal je in alle sectoren kunnen flexijobben. De Kamer heeft de uitbreiding ervan definitief goedgekeurd. Tot nu kon het enkel in bepaalde sectoren, zoals de horeca en de zorg. Onder meer de begrafenisondernemers en vastgoedmakelaars zijn al enthousiast. Bij een flexijob is je bruto loon gelijk aan je netto loon. Wie op die manier bijklust, mag vanaf 1 juli trouwens ook meer verdienen, tot 18.000 euro. Nu is dat nog 12.000 euro. Er komen 600 nieuwe plaatsen extra in de kinderopvang. Een onderdeel van de 4.000 plekken extra de komende jaren. Deze 600 zijn specifiek innovatieve plekken, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené.
3: Het zijn nieuwe projecten die aantonen hoe verbonden dat de kinderopvang kan zijn met de rest van de samenleving. Bijvoorbeeld crèchen bij een opleidingscentrum van de VDAB, samenwerkingen met scholen, met zorgvoorzieningen, inclusieve opvang voor kinderen met een beperking.
1: Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.000 plaatsen in de kinderopvang, maar dat is al jaren te weinig. En op het WK voetbal is Mexico al zeker van de volgende ronde. Het won daar straks met 1-0 van Zuid-Korea en pakt daardoor 6-6 in zijn groep. Het is met één match te gaan al zeker van groepswinst. En nog op het WK heeft Canada voor het eerst ooit gewonnen. Het verpulverde Qatar met maar liefst 6-0. Qatar eindigde de match met 9 na 2 rode kaarten, onder meer voor een zware tackle. In de VS neemt de FBI extra veiligheidsmaatregelen voor de WK-match van de Rode Duivels tegen Iran zondag. Door de spanningen tussen de VS en Iran is de wedstrijd een risicomatch. De FBI zegt bewust niet welke maatregelen ze neemt. We weten wel dat er anonieme stewards de Duivels en hun entourage volgen. En Iran zelf moet na de match meteen weg uit de VS naar hun basiskamp in Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maxima rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

Baby, Micah Blue Jeanstalk en Dr. Hook, dat was nog een hit uit 1982. Zet je volume wat hoger, want we gaan op naar het weekend met de muziekdoos op Melinda.

Marco Borsato uit 1996 en Ik leef niet meer voor jou. Toen was er nog geen vuiltje aan de lucht natuurlijk. Maar ja, dat weten we uiteraard niet. Zo dadelijk wat publiciteit, maar eerst nog

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Vanaf vandaag tot en met zondagavond is er opnieuw bier aan zee op de Zeedijk in Middelkerke. Dit unieke evenement biedt een scala aan lokale en internationale bieren, geserveerd in een prachtige omgeving. Ook Melinda FM is van de partij. 3 dagen lang live uitzendingen tot en met zondagavond. En iedereen is van harte welkom natuurlijk.

0: Melinda FM, Airplay van de week.
1: Hij was al een topper in het crooner en jazz genre, maar nu blinkt hij ook uit met deze popsong. Yannick Bovy, Faithful Friend.

En dan nog het weerbericht. Vandaag vrijdag wordt het zeer warm en zwoel met veel zon. Maar in de loop van de namiddag wordt het wellicht onweerachtig. In veel streken halen we 30 graden of meer bij een matige zuidoostelijke tot zuidelijke wind.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig.

0: van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Het was een echte zomerhit, maar dan heel lang geleden, 1993, je hoorde Willy DeVille en Hey Joe. Blink twice, goedemorgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In het centrum van Zarren ontstond een gaslek. Buurtbewoners die hoorden een luid, sissend geluid en de straat die werd afgesloten en 8 mensen die werden tijdelijk geëvacueerd. Een vrouw van 69 jaar uit Brugge is zwaar gewond nadat ze op haar elektrische fiets werd aangereden door een vrachtwagen. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een groot containerschip aangesloten op walstroom. Aangemeerde schepen die kunnen zo hun generatoren uitschakelen en draaien dus op groene elektriciteit. Het leegstaande stationsgebouw van Avelgem wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe bestemming. En na de renovatie komt er onder meer een horecazaak. De toestand van het gerechtsgebouw in Brugge blijft zorgwekkend. Volgens federaal parlementslid Annick Lambrecht kampen de diensten met schimmel, waterinsijpeling en een sanitair dat al jaren deels buiten gebruik is. De auditeur van de Raad van State adviseert om alle procedures tegen het Ventilus-project te verwerpen. Maar volgens de Raad van State is er echter geen reden om het ruimtelijk uitvoeringsplan te vernietigen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En het is vandaag zoals je voelt, drukkend warm, met temperaturen die oplopen tussen de 30 en 35 graden. Later op de dag vormen zich stapelwolken en tegen de avond kunnen intense onweders ontstaan. Daarbij is vooral gevaar voor felle rukwinden. Tijdens de nacht naar zaterdag wordt het opnieuw droog en licht bewolkt, met minima rond 17 tot 20 graden. Morgen zaterdag blijft het zonnig en zwoel, met opnieuw kans op lokale onweersbuien tegen het einde van de dag. En overmorgen zondag wordt het nog warmer, opnieuw 30 tot 35 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Britse zanger en songwriter Nick Kamen. Hij had twee grote hits in 1986. Zijn doorbraak met Each Time You Break My Heart, die trouwens geschreven en geproduceerd werd door Madonna. En 4 jaar later dit nummer die je net hoorde, I Promise Myself. Nick Kamen overleed op 4 mei 2021 op 59-jarige leeftijd na een ziekte. Zo, dat zijn weetjes natuurlijk.

Nancy en Dirk, Lunacoustiek, had ik maar. In het West-Vlaams natuurlijk, Ankemo. En dit zijn Ultimate Chaos met Casanova.

0: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
4: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

En dan heb ik nog de spreuk: wanneer je nooit risico's neemt in het leven, verandert het leven nooit. Als je slaagt, ontwikkel je zelfvertrouwen. Als je faalt, ontwikkel je wijsheid.

0: Klas.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
4: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nog even meegeven dat er nu zondag rommelmarkt is aan de Kop van de Vaart in Roeselare. En dat vanaf 6 uur tot 17 uur in de namiddag.

Erik van Eigen. En dat wondermooie vanavond schrijf ik jou een brief. Niet vergeten, het is Bier aan Zee in Middelkerke vanaf vanavond tot en met zondagavond. Ook Melinda on Tour is van de partij met live uitzendingen. Dus kom rust even langs en hopelijk met mooi weer op de zeedijk van Middelkerke. Ik wens je nog een aangenaam weekend. Tot zondagmorgen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Zin in echt genieten aan zee. Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
4: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: zuivere single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Op de E403 raakte een motorrijdster gewond na een ongeval. Een anonieme politiepatrouille die net achter haar reed, die zette de wagen dwars op de weg om haar te beschermen tot de hulpdiensten aankwamen. Een vrouw van 69 jaar uit Brugge is zwaar gewond nadat ze op haar elektrische fiets werd aangereden door een vrachtwagen. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De auditeur van de Raad van State adviseert om alle procedures tegen het Ventilus-project te verwerpen. Maar volgens de Raad van State is er echter geen reden om het ruimtelijk uitvoeringsplan te vernietigen. Het leegstaande stationsgebouw van Avelgem wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe bestemming. En na de renovatie komt er onder meer een horecazaak. In het centrum van Zarren ontstond een gaslek. Buurtbewoners die hoorden een luid, sissend geluid en de straat die werd afgesloten en 8 mensen die werden tijdelijk geëvacueerd. Het KMI schaalt de hittewaarschuwing op naar code oranje. In sommige regio's blijft code geel gelden. De waarschuwing die loopt nog tot en met maandag, want ook de dagen nadien is er nog warm weer.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En het is vandaag, zoals je voelt, drukkend warm, met temperaturen die oplopen tussen de 30 en 35 graden. Later op de dag vormen zich stapelwolken en tegen de avond kunnen intense onweders ontstaan. Daarbij is vooral gevaar voor felle rukwinden. Tijdens de nacht naar zaterdag wordt het opnieuw droog en licht bewolkt, met minima rond 17 tot 20 graden. Morgen zaterdag blijft het zonnig en zwoel, met opnieuw kans op lokale onweersbuien tegen het einde van de dag. En overmorgen zondag wordt het nog warmer, opnieuw 30 tot 35 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
3: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
2: Stap binnen en ervaar het zelf.
3: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
2: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepte-reiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes. Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Er worden dan toch geen ritten geschrapt in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Daarover is een akkoord bereikt binnen de Vlaamse regering. Minister-president Matthias Diependalen kwam zelf met een oplossing, waarbij de lijn meer geld krijgt om alle ritten te kunnen organiseren. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Geen enkele rit zou worden geschrapt, dus er komt niet 139 miljoen, maar de 150 miljoen die de lijn nodig heeft. Dat wil dus zeggen dat de arm van Aniek de Ridder is omgewrongen en dat is toch wel pijnlijk voor haar teruggefloten worden door je eigen minister-president van je eigen regering.
1: Het voorstel van Diependalen is enkel bedoeld voor volgend schooljaar. Deze zomer komt er dan een nieuw plan voor de hervormingen vanaf september 2028. De overnemer van de terreinen van de failliete busbouwer Van Hool is bekend. Dat is bevestigd aan onze redactie. Een Nederlands transportbedrijf heeft de grond in Lier gekocht. Dat gebeurde eerder al via een anoniem bod. Nu weten we dus wie erachter zit. GA Den Otter Trucks. Dat betaalt 21,5 miljoen euro voor 30 hectare industriegrond. Dieseltanken wordt morgen een pak goedkoper. Er gaat bijna 8 cent af per liter. Daardoor betaal je nog maximaal 1,90 euro aan de pomp. De diesel- en benzineprijs schommelt al maanden door het conflict in het Midden-Oosten. In Antwerpen is de werframp op het Nieuw-Zuid herdacht. 5 jaar geleden stortte een deel van een school in aanbouw in. 5 buitenlandse bouwvakkers kwamen om, 9 mensen raakten gewond. Ze werkten hier als goedkope werkkracht voor onderaannemers. Ook vandaag is sociale dumping nog altijd een groot probleem in de bouw, zeggen de vakbonden. Niels van Hout van het ACV.
3: Als u weet dat een bouwvakker in België 7 keer meer kans heeft om te overlijden op het werk dan eender welke andere werknemer, is dat toch wel een heikel punt. De sociale dumping zorgt daar ook voor dat die arbeidsongevallen zo hoog blijven. Er is altijd een hoofdaannemer, maar de takken daaronder, dat gaat dikwijls tot 9 niveaus lager. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen, wie zorgt er voor die veiligheid?
1: Volgens het ACV stierven in 5 jaar tijd in totaal 72 arbeiders op bouwwerven in ons land. Toeristenbootjes in Brugge zijn te luid. Ze mogen daarom vanaf 2029 geen geluidsversterking meer gebruiken. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Inwoners krijgen nu de hele dag dezelfde verhalen te horen van de gidsen die in de bootjes uitleg geven met de microfoon. En dat zorgt voor overlast. Door de beslissing pas over 3 jaar te laten ingaan, krijgen de uitbaters tijd om zich aan te passen. De beslissing moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer met felle wind en hagel. Het KMI geeft code oranje voor hitte en onweer. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Blijft dus zonnig en rond de 33 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 12-2. Ronde Wit.

0: Gisteren, misschien kan je dat nog wel herinneren, brachten we met de eerste plaat, die van Rihanna en Pon de Replay, de zon lekker binnen, waar je je ook bevindt, in de wagen, op het werk of gewoon gezellig thuis. Wel, vandaag hebben we dat stukje, dat huzarenstukje, nog eens proberen overdoen met dit One Hit Wonder hier. Maar heeft u bijzonder leuk om terug te horen, deze Afro Man, je hoorde Because I Got High.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent, ook dit uur in Club De Wit, met Ron de Wit.
0: We hebben een pak aan goede platen klaarstaan. We willen ze allemaal draaien voor jou tot 2 uur. Dus je bent van harte welkom.

Tegenwoordig echte mannen geworden, deze two boys hier uit Rijssel. Een cover die ze maakten van een oude hit van PhD natuurlijk. Je hoorde I Won't Let You Down. En nu, ja, ik weet het dat het warm is, maar we gaan ons toch wagen de komende minuten aan wat luchtgitaar meespelen. En deze plaat leent er zich uitstekend voor. Mike Oldfield en Roger Chapman zijn dit hier. A Shadow on the Wall.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geld-teruggarantie. Check amino-alliance.nl.

0: De nieuwe van onze nachtegaal uit het groene Limburg, Dana Winner en de stilte van de stad. En de drie groepsleden van deze band hier Kraftwerk hebben deze single zelf geschreven in 1977. Terug te vinden op hun LP The Man Machine, hier is Kraftwerk and the Model.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 19 juni vandaag. We starten onze historische nieuwsfeiten in 1938. Voetbalnatie Italië wint in Frankrijk de wereldtitel door Hongarije in de finale van het WK voetbal met 4-2 te verslaan. 1987, bij een aanslag van de Baschische terreurbeweging ETA in een supermarkt in Barcelona, vallen 21 doden en 45 gewonden. 1991, de Verenigde Staten sluiten een overeenkomst met Brazilië, Uruguay, Paraguay en Argentinië over een gemeenschappelijk raamwerk voor de verbetering van de onderlinge handel en investeringen. De ondertekening vormt een onderdeel van de plannen voor de vorming van een Pan-Amerikaanse vrijhandelszone. Terug 1991, drugsbaron Pablo Escobar, leider van de beruchte Medellin drugkartel, geeft zich over aan de Colombiaanse autoriteiten. Hij was sinds 1984 voortvluchtig. 2001, dan is er het begin van de Nederlandstalige Wikipedia. 2002, Steve Fossett begint aan zijn solo ballonvlucht rond de wereld. En dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze 19 juni.
2: Melinda FM, de beste muziekmix.

0: van bij ons en geeft toe met internationale allure deze Yannick Bovy. Dat was Faithful Friend hier net na de historische nieuwsfeiten van 19 juni.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Straks voor een laatste keer bij mij deze week de Airplay hier bij Melinda FM. Eerst nog muziek uit de film Vision Quest. Ken je die film? Ik denk het niet, hè, maar ken je deze plaat? Ik denk het wel, hè. Miss Chicone is dit hier, Madonna. And Crazy For You. Wait.

0: FM Airplay van de week.
1: Hij was al een topper in het crooner en jazz genre, maar nu blinkt hij ook uit met deze popsong. Yannick Bovy, Faithful Friend.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
2: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.

0: Pommelien Thijs en ik moet gaan 19 juni. Prijkt op de kalender. Het is vandaag de sterfdag van Gary Goffin. Die naam zegt je waarschijnlijk niets. Maar het is wel degelijk de Amerikaanse songwriter van de plaat voor de Shirelles, Will You Still Love Me Tomorrow? En ook songwriter van deze plaat hier van Little Eva, The Locomotion. Gary Goffin overleed in 2014, werd 75 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Azen op de radio dankzij deze Carol G. Nu nog tot aan 1 uur, tot aan het nieuws, de Nightcrawlers en Push the Feeling On. De eerste single destijds van de LP Let's Push It. Het nummer werd in eerste instantie enkel uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk, maar wordt pas een dikke hit als er besloten wordt om het nummer ook in Amerika uit te brengen. Bij ons goed destijds voor de top 5.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Er wordt niet gesnoeid in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Geen enkele rit zal geschrapt worden. Daarover is een akkoord bereikt binnen de Vlaamse regering. Eerder was er veel ophef omdat er plannen waren om meer dan 200 ritten te schrappen. Minister-president Matthias Diependalen komt nu zelf met een oplossing.
2: Dan komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we die ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Dat was de grootste bezorgdheid van mevrouw De Ridder, dat de lijn, hun budget, gevrijwaard werd. Dat gaan we ook doen. We gaan dat nu ergens anders compenseren en op die manier is het opgelost voor de komende jaren.
1: De overnemer van de terreinen van de failliete busbouwer Van Hool is bekend. Dat is bevestigd aan onze redactie. Een Nederlands transportbedrijf heeft de grond in Lier gekocht. Dat gebeurde eerder al via een anoniem bod. Nu weten we dus wie erachter zit. GA Den Otter Trucks. Dat betaalt 21,5 miljoen euro voor 30 hectare industriegrond. 59 lokale besturen trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenregeling van de federale regering. Ze zijn boos omdat ze van de overheid geen extra geld meer krijgen om de pensioenen van hun ambtenaren te betalen. Alleen de grootste steden krijgen dat nog. Maar dat is niet eerlijk, zegt burgemeester van Genk Wim Dries.
3: Want men gebruikt enkel en alleen de inwonersaantallen, namelijk meer dan 100.000, om te rechtvaardigen dat zij extra geld krijgen. We hebben nu gezien dat alle steden en gemeenten de komende 6 jaar veel meer middelen moeten vrijmaken om die pensioenfactuur te betalen. En daardoor kunnen we minder investeren in dienstverlening, in onderhoud van wegen en andere.
1: In Vlaanderen gaat het om een tiental steden die wel nog extra budget krijgen. Onder meer Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven. Een uitspraak wordt volgend jaar verwacht. 1 op de 8 kleine en middelgrote bedrijven in ons land gaat meteen flexijobbers inzetten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van werkgeversorganisatie Unizo. Vanaf juli wordt het systeem van flexijobben uitgebreid naar alle sectoren. Dat is afgelopen nacht goedgekeurd. 1 op de 5 bedrijven twijfelt om erop in te gaan, vooral omdat ze flexies willen inzetten op piekmomenten. Er passeren minder schepen in de zeestraat van Hormuz dan gisteren, door twijfels over de veiligheid. Omdat de gesprekken over de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran niet doorgaan. De details lagen normaal vandaag in Zwitserland op de tafel, maar die afspraak is geschrapt. De heropening van de zeestraat is een van de voorwaarden van de deal. Maar er liggen wel nog veel zeemijnen in het water. Gisteren passeerden er al zo'n 25 schepen. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer met felle wind en hagel. Het KMI geeft code oranje voor hitte en onweer. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Blijft dus zonnig en rond de 33 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Destination Calabria. Net na de verhalen die het wereldnieuws halen. In het nieuws van 1 uur waren dat Alex Godino en Crystal Waters.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Beleef ook vandaag tot en met zondag 21 juni de Oostendse gastvrijheid en culinaire belevingen op het Maatjesfestival. Waar is dat allemaal? Wel, dat is op de Visterskaai in Oostende. Je bent van harte welkom nog steeds.

Aan je zijde ben je inderdaad nooit alleen. Never Alone, de Two Brothers on the Fourth Floor waren dat. Vandaag, vanavond, is er om 21 uur nog één wedstrijd. Dat is de Verenigde Staten uit Duitsland tegen Australië. En vannacht om 12 uur exact is er Schotland-Marokko. En om 2:30, niet vergeten, niet 3 uur, maar 2:30, is er Brazilië. En die nemen het op tegen Haiti. Maar...

0: baby, do that conga.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
4: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.

0: en maar hopen op die betere toekomst samen met Nick Bernaert. Nu de Internationals, de Nederlandse meidengroep die eind de jaren 70 en in de jaren 80 en 90 wereldwijd is doorgebroken. En het schopte zelfs tot in de Japanse en Chinese hitparade. Dit keer was hun grootste hit, Young and in Love.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: Everybody was dat van de Backstreet Boys op deze 19 juni.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Ben Haggerty is jarig, beter bekend als de Amerikaanse rapper Macklemore. Hij wordt er vandaag 43. Glennis Grace, de Nederlandse zangeres, wordt er 48. En Nadia, de Franse zangeres, 53. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Amerikaanse choreografe en ook zangeres Paula Abdul. Die wordt er vandaag, je zou het niet zeggen, 64.

0: Vandaag 64 jaar deze Paula Abdul. Ze begon haar carrière als cheerleader bij de basketbalclub LA Lakers. Al snel werd ze gevraagd als choreograaf voor onder meer George Michael, Janet Jackson en Duran Duran. In 1988 waagt ze zichzelf aan het zingen en zeker niet zonder succes. Ze scoorde hit na hit, onder meer ook met deze plaat hier Straight Up.
1: Melinda 12-2. Dit is Club De Wit.
0: 64 jaar en nog steeds bijzonder mooi die Paula Abdul. She drives me crazy. Dat is het minste wat je kan vertellen. Dit zijn de Fine Young Cannibals.

0: Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

We kunnen inderdaad niet klagen. Mooi weer vandaag. Bart Kaal was dat trouwens. Overmorgen zondag 21 juni begint de astronomische zomer. Het is maar dat je het weet. Hè. Deze aflevering van Club de Wit is afgelopen. Bijna dan toch. Dit keer wordt mijn uitsmijter Hot Chocolate. En Girl Crazy, maak er een fijne muzikale dag nog van. Een fijn weekend. En maandag zijn we opnieuw op het muzikale appel hier bij Melinda FM. De ganse werkweek lang tussen 12 en 2. Tot dan.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Langs het jaagpad aan de Leien staan 20 nieuwe borden die fietsers en wandelaars op een vriendelijke manier aansporen om hoffelijker met elkaar om te gaan. Een vrouw van 69 jaar uit Brugge is zwaar gewond nadat ze op haar elektrische fiets werd aangereden door een vrachtwagen. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Op de E403 raakte een motorrijdster gewond na een ongeval. Een anonieme politiepatrouille die net achter haar reed, die zette de wagen dwars op de weg om haar te beschermen tot de hulpdiensten aankwamen. In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een groot containerschip aangesloten op walstroom. Aangemeerde schepen die kunnen zo hun generatoren uitschakelen en draaien dus op groene elektriciteit. In het centrum van Zarren ontstond een gaslek. Buurtbewoners die hoorden een luid sissend geluid en de straat die werd afgesloten en 8 mensen die werden tijdelijk geëvacueerd. De toestand van het gerechtsgebouw in Brugge blijft zorgwekkend. Volgens federaal parlementslid Annick Lambrecht kampen de diensten met schimmel, waterinsijpeling en een sanitair dat al jaren deels buiten gebruik is.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En het is vandaag, zoals je voelt, drukkend warm, met temperaturen die oplopen tussen de 30 en 35 graden. Later op de dag vormen zich stapelwolken en tegen de avond kunnen intense onweders ontstaan. Daarbij is vooral gevaar voor felle rukwinden. Tijdens de nacht naar zaterdag wordt het opnieuw droog en licht bewolkt, met minima rond 17 tot 20 graden. Morgen zaterdag blijft het zonnig en zwoel, met opnieuw kans op lokale onweersbuien tegen het einde van de dag. En overmorgen zondag wordt het nog warmer, opnieuw 30 tot 35 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: eigenlijk zouden we dat allemaal een beetje wel willen. Voor eeuwig jong blijven, forever young. Dat was Alphaville, 19 juni. Het is vrijdagmiddag. Hey, van harte welkom bij Melinda FM. We zijn er weer klaar voor een nieuwe zomermatinee. We gaan richting het weekend. En dit weekend is er natuurlijk bier aan zee in Middelkerken. Daar staan we met onze Melinda FM on tour.
1: Zomermatinee met Stef Tielemans.

0: zo klonken de 90s. Met Captain Jack. En Captain Jack.
1: Het is zomer.
0: Ik ga het hebben over de zomeravonden. Oh, dat heeft toch iets magisch, hè? Want zo'n zomeravond waarop de zon langzaam ondergaat en de temperatuur eindelijk aangenaam wordt. Als je als geliefde daarnaar kan kijken, dan lijkt alles even wat rustiger.
1: Zomer. Matinee.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
6: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

dat ja-woord in Londen, maar het weekend daarna, dan gaven ze nog een feestje in Sicilië. Het was daar wat, alles stond een beetje op zijn kop. Dua Lipa was dat, met These Walls. Op naar de cocktailplaat voor deze vrijdagmiddag. En dat doen we met deze plaat van Madonna. Het komt uit 1985. Dit is Angel.

0: Je bent het en je zult het altijd blijven. You are an angel, dat was Madonna.
1: De cocktailplaat.
0: Vandaag gaan we naar Italië met dit duo Ricky en Poveri.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS

0: kussen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.

0: Oros, Pink Splinternieuw en Plastic Paradise.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de hitparade van
0: 1977 in volle disco-tijdperk. Witte pakken, dansvloer met lichttegels en falsetstemmen die de wereld veroverden. De Bee Gees brachten in dat jaar More Than a Woman uit, een nummer dat deel uitmaakte van de legendarische soundtrack van Saturday Night Fever. De song groeide uit tot een van hun meest herkenbare hits met die typische harmonieën waar alleen de Gibb Brewers patent op hadden. De Amerikaanse Billboard Hot 100 stond het nummer in de slipstream van andere Fever-klassiekers, terwijl het in het Verenigd Koninkrijk en België uitgroeide tot een echte dansvloer-favoriet.
1: Het muzikale hitdossier.

70s klassieker van Heart was dat een Crazy on You. En daarvoor zat nog Maartje van Nijgen en Stralen. En zo zit het er alweer op deze zomermatinee voor deze vrijdagmiddag. Ik neem nu mijn koffers en ik rij richting Middelkerken, want straks start daar Bier aan Zee op de Zeedijk. Want die wordt getransformeerd in de langste bar van het land. Tientallen brouwerijen, sfeervolle muziek en straatanimatie. En wij maken er live radio 3 dagen lang, ook morgen en overmorgen, tussen 10 en 6. Kom eens langs, altijd best leuk. De sfeer zal er gerust wel in zitten. Zometeen veel plezier met Luc de Lee en de Rotonde. Maandag zijn we gewoon terug voor een nieuwe zomermatinee. Ik heb voor jullie nog

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Een Franstalig nummer om het programma te beginnen en dan nog de vrijdag aflevering, want straks is het bier aan zee en dan gaat Melinda live van op de Zeedijk in Middelkerken. Maar voor het zover is, hebben wij nog een rotonde te goed tussen 3 en 4. Welkom op vrijdag.

zijn op de Franstalige Tour vandaag, ook met deze encore en Le Disjockey va commencer. Er is goed en er is slecht nieuws op de arbeidsmarkt. Scholen zien een stormloop op opleidingen voor knelpuntberoepen, maar eens afgestudeerd blijkt 1 op de 3 zelfs zijn diploma niet te gebruiken en dus afstand te nemen van het beroep waarvoor ze studeerden. Alles zou te maken hebben met het feit dat iedereen die 2 jaar werkloos is, zijn uitkering verliest. Met een opleiding voor knelpuntberoepen te volgen, zou je die vrijstelling krijgen van deze maatregel. Dus velen zien het als een achterpoortje om je uitkering te behouden. Dit is muziek van de Belgische Bazaar van Godlos.

Gezellige muziek uit 2003, maar waar is ze intussen gebleven? Het sterretje Macy Gray met When I See You. Bouw mee aan het sterkste Zandvoort van Middelkerken. Kom mee naar de gezellige fortenbouwwedstrijd op het strand in Middelkerken ter hoogte van post 4 aan Silt. Samen met je team bouw je een fort dat de strijd aangaat met het opkomende zeewater. Welk fort blijft het langst overeind? Iedereen is welkom om deel te nemen. Schrijf je vooraf in en kom gewoon ter plaatse zolang er nog plaatsen beschikbaar zijn. Na afloop krijgt iedere deelnemer een lekker ijsje. En vergeet vooral je zandschop niet mee te brengen. Meer info en inschrijving kan via de website van Middelkerken. Calvin Harris.

0: Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. secondlove.be

De meiden waar iedereen naar opkeek in de jaren 80, de Dolly Dots en Don't Give Up. De Belgen lijken minder en minder geïnteresseerd in het nieuws. Waar 10 jaar geleden 48% wel eens het journaal durfde over te slaan, is dit nu toegenomen tot 66%. Dit komt vooral door de technologie. Eens je je smartphone inschakelt, is de bereikbaarheid voor het laatste nieuws binnen handbereik. Nog voor het journaal de berichten de wereld instuurt, zijn deze allang oud nieuws op je tablet, smartphone of pc. Dus lijkt het voor de grote meerderheid tijdverspilling om 's avonds nog eens voor je tv-toestel te zitten en de actualiteit te volgen. We'll be right back.

En zou hij nog altijd binnen zijn na al die processen die hem werden aangedaan? Marco Borsato. Van 15 juli tot 30 augustus wordt Kunstenfestival Watoe opnieuw een ontmoetingsplek voor kunst, poëzie en landschap. Onder de titel Gemene Wegen onderzoeken curatoren Danielle van Zuylen, Bart Lodewijks en Michael van den Bril samen met meer dan 60 kunstenaars en 25 dichters wat mensen verbindt en hoe samenleven en delen mogelijk worden. Voor meer info kunt u terecht via kunstenfestivalwatoe.be. We hebben hier op de draaitafel muziek liggen van Jennifer Lopez en David Guetta. Save me tonight.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk.

0: Melcere Gistel. Melcere, voor elke man in elke maat.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Een van de zoveel hits van Michael Jackson, Wannabe Starting Something. Crowdfundings blijken minder en minder aan te slaan. De Belgen zijn niet meer zo geneigd hun portemonnee op te trekken om BV's of verliezende koppels van bijvoorbeeld huisgemaakt te steunen. Is gebleken uit de laatste seizoen, nadat Kessel met de hoofdprijs ging lopen, werden voor de koppels Duken en Laura en Matthias en Marte acties ondernomen, maar de vooropgestelde doelen stranden op nog geen 10% van het bedrag. Jammer, maar wel een klein beetje begrijpelijk.

Get up, stand up, fight for your rights van de Wailers. En daarmee is alles gezegd voor vandaag. In ieder geval, mochten jullie in het weekend niet weten wat doen, onze mobiele studio is opgesteld op de Zeedijk van Middelkerken voor live radio tijdens Bier aan Zee. Dus jullie zijn van harte welkom voor een drankje en een hapje misschien ook wel. Wij zullen er misschien ook wel even wat vertoeven en mochten we elkaar niet meer zien, dan is het tot volgende week maandag voor een nieuwe rotonde. Tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Op de E403 raakte een motorrijdster gewond na een ongeval. Een anonieme politiepatrouille die net achter haar reed, die zette de wagen dwars op de weg om haar te beschermen tot de hulpdiensten aankwamen. Het leegstaande stationsgebouw van Avelgem wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe bestemming. En na de renovatie komt er onder meer een horecazaak. Het Europees Parlement heeft beslist dat autobouwers voortaan verplicht gerecycleerd plastic moeten gebruiken in nieuwe wagens en dat voertuigen makkelijker recycleerbaar moeten worden. Langs het jaagpad aan de Leien staan 20 nieuwe borden die fietsers en wandelaars op een vriendelijke manier aansporen om hoffelijker met elkaar om te gaan. De toestand van het gerechtsgebouw in Brugge blijft zorgwekkend. Volgens federaal parlementslid Annick Lambrecht kampen de diensten met schimmel, waterinsijpeling en een sanitair dat al jaren deels buiten gebruik is. In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een groot containerschip aangesloten op walstroom. Aangemeerde schepen die kunnen zo hun generatoren uitschakelen en draaien dus op groene elektriciteit.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: En het is vandaag, zoals je voelt, drukkend warm, met temperaturen die oplopen tussen de 30 en 35 graden. Later op de dag vormen zich stapelwolken en tegen de avond kunnen intense onweders ontstaan. Daarbij is vooral gevaar voor felle rukwinden. Tijdens de nacht naar zaterdag wordt het opnieuw droog en licht bewolkt, met minima rond 17 tot 20 graden. Morgen zaterdag blijft het zonnig en zwoel, met opnieuw kans op lokale onweersbuien tegen het einde van de dag. En overmorgen zondag wordt het nog warmer, opnieuw 30 tot 35 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 45 Jan Snel.

Robert Palmer, Looking for Clues. Goedemiddag, welkom bij Melinda FM. Dit is de spits tot een uur of vijf. Als we het zo lang uithouden tenminste, want... lekker warm buiten. Al is lekker misschien niet het juist gekozen woord. U kan u zelf ook gaan verfrissen. Een biertje gaan drinken. Bier aan zee, dat is nu ook officieel gestart. Ik weet niet of het een goed idee is van veel bier te drinken. Drinken met mate. Juiste keuzes maken. Proeven van het bier. Dat is beter.

0: just watch your body shine.
1: Een bloedheet weekend gaat het worden, ook hier bij ons aan de kust. Straks gaan we eens kijken wat dat allemaal gaat worden met het weer de komende dagen. Ik mag u al wel waarschuwen, vanavond vanaf een uur of acht zou het onweerachtig kunnen worden.
2: Ik

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op, daar bouw je. Op. Knap op is ook partner van Duckfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
3: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Als je te veel biertjes proeft, zou het jou ook wel eens kunnen overkomen. Carry You Home, Alex Warren was dat. Voor ons start het officieel allemaal vanavond om 6 uur bier aan zee met onze mobiele studio. We staan ter hoogte van Chef's Grill. Kom eens af, kom eens kijken, kom eens een biertje proeven, kom eens luisteren. Modern Talking.

0: Van een tijdje geleden hoor, 1975 waren die van Sailor met A Glass of Champagne. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Vandaag ja, stralende hemel, temperaturen tot 29 graden, volop zon. Vanavond vanaf een uur of 8 zou het onweerachtig kunnen worden. Morgen dat is alweer wat minder, 23 graden als maximum temperatuur, zon en af en toe wat wolkjes. En zondag zou het zwaar gaan regenen, zwaar bewolkt, slechts 26 graden. Maar vanaf maandag komt het weer dik in orde, 28 graden. 32 op dinsdag. En dan zijn we weer vertrokken.
1: Nemen we mee naar de regenboog!

een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zien.

Tem, een nieuwe ster aan het hit firmament, zeg maar. Dean Lewis, een nummer van vorig jaar, I Hate That It's True. Een tweedehandse wasmachine die vragen kan beantwoorden. Dat is het idee achter Recutag, een nieuw pilootproject dat gereviseerde huishoudtoestellen een eigen digitale identiteit geeft. Via een QR-code krijgen gebruikers niet alleen informatie over een toestel, maar ook hulp van een AI-assistent.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut.

0: een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Michael McDonald met Sweet Freedom. En zo zijn wij meteen aan het eind gekomen van deze vrijdagse aflevering van De Spits. Graag tot maandag of misschien tot straks bij

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Het kan vanavond stevig onweren. Het KMI kondigt code oranje af voor onweer tot 1 uur vannacht. Het geldt in de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Waals-Brabant. Je hoort weerman David de Henouw.
2: Wat zijn de risico's? Veel water op korte tijd, maar de buien gaan redelijk snel vooruit. Dus wateroverlast, het kan op zeer gevoelige gebieden, maar dat is niet mijn grootste bezorgdheid. Zware windstoten, dat is samen met hagel de reden waarom dat we naar code oranje zijn gegaan. Meer dan 100 km per uur kans op schade aan gebouwen. Is dat overal het geval? Nee, zeer plaatselijk, maar het risico is er wel.
1: Het noodnummer 1722 is ook weer actief. Daar kan je terecht voor niet dringende materiële schade. Voor noodgevallen is er nog altijd het nummer 112. Door het onweer worden heel wat evenementen afgelast. Onder meer concerten in het Jubelpark in Brussel en het Rivierenhof in Antwerpen. Daarnaast sluiten in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen alle parken en provinciale domeinen. De stad Gent roept inwoners dan weer op om binnen te blijven, ramen te sluiten en losse spullen vast te maken. De oorzaak van dat onweer is de hitte. Op het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd een temperatuur van 32 graden gemeten. Het is daarmee de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen. Die cijfers worden sinds 1892 bijgehouden. Het vorige dagrecord was 26 jaar oud. Op 19 juni 2000 werd een temperatuur gemeten van 31,8. Er rijden dit weekend extra treinen van en naar de kust. Ik moet het u niet meer uitleggen. De NMBS verwacht veel dagjes toeristen door het mooie weer. Joor Dimitri Timmerman.
3: Zowel morgen als zondag 26 extra treinen. Dat zijn 13 treinen richting Oostende en Blankenbergen. En 13 treinen die ook terug naar het binnenland rijden. We zorgen ook voor extra personeel om in de stations alles in goede banen te leiden. Maar we willen toch wel iedereen vooral adviseren wie de trein wil nemen om zeker onze reisplannen te raadplegen.
1: NMBS vraagt zijn reizigers om de drukste momenten te vermijden en zeker genoeg water mee te nemen. Er is een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. Dat meldt persbureau Reuters. Het is intussen al ingegaan. Voor Iran was dat essentieel om tot een vredesakkoord met de VS te komen. Die gesprekken zouden vandaag worden opgestart, maar dat zou niet gebeurd zijn. Waarom is onduidelijk. En ultra-atleet Mathieu Bonne wil nu zondag een nieuw wereldrecord verbreken. In 7 dagen tijd wil hij maar liefst 360 kilometer zwemmen. Dat is omgerekend 19 uur per dag. Hij doet dat in het Olympisch zwembad van Brugge. Je kan voor hem gaan supporteren of sponsoren. Dat geld gaat naar het goede doel, een organisatie die zich inzet tegen kinderarmoede. Veel zon en heet, maximaal tot een graad of 35. Vanavond dus kans op stevig onweer. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf aanhouden. Met tropische temperaturen tot 33 graden en vooral heel veel zon.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: Als je echt zo verliefd bent tot over je oren, dan is het af en toe wel zeer moeilijk om alles onder controle te houden. Love is in control, dat was Donna Summer.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

0: Zometeen om 6 uur het officiële startschot bij Melinda FM van een nieuw weekend vol hits en tips. Het was de Ghetto Superstar en dit zijn de snollebollekes.
1: Sensation

Het waren de eerste stappen in de muziekwereld voor deze formatie. In de hip-hop wereld, dat was 50 Cent in de club. Ondertussen werd het bij ons 20 minuten over 5 op vrijdagmiddag. Okay.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
3: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste

0: deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Hij was al een topper in het crooner- en jazzgenre, maar nu blinkt hij ook uit met deze popsong. Yannick Bovy, Faithful Friend.

echt een zeer sympathieke dame. Echt een sociale dame. Deze Sloans die van ons, dat was Lachnomin. Zouden we absoluut geen problemen mee hebben. Vrijdagmiddag, dit is Melinda FM via 107.2, 107.8 en wereld.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
2: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 3:30 en van 11:30 tot 11:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade,

alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

Kijk, zonder hevige turbulentie kunnen we dat absoluut bereiken voor jou. Een ticket to the tropics. Het was nog even Gerard Joling uit Nederland. Maak er alvast een zonnig weekend van. En we zijn er graag opnieuw terug maandagmiddag bij Melinda FM voor een nieuwe aflevering van die Turbulentie Show. Tot dan!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De politie gaat extra controleren op rijden onder invloed van drank of drugs. En dat vanaf nu tot maandagochtend 6 uur over het hele land. Dat blijft nodig, zegt Anne-Berger van de federale politie.
2: Dat is lokale en federale politie samen, dus dat is op alle soorten wegen. En we doen dat eigenlijk elk jaar midden in de BOP-campagne om nog eens extra de mensen te wijzen op de gevaren van rijden onder invloed. Het blijft nodig om te sensibiliseren. We zien dat die percentages van mensen die het toch doen jaar na jaar een beetje zakken. Maar we willen natuurlijk ooit tot nul komen.
1: Tijdens het vorige weekend zonder alcohol of drugs achter het stuur ging het aantal betrapte chauffeurs voor het eerst onder de 2%. Heel wat steden en gemeenten cancelen hun evenementen vanavond door de zware onweerszone die over ons land zal trekken. Onder meer concerten in het Jubelpark in Brussel en het Rivierhof in Antwerpen. Daarnaast sluiten in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen alle parken of provinciale domeinen. En de stad Gent roept inwoners dan weer op om binnen te blijven, ramen te sluiten en losse spullen vast te maken. Het KMI geeft code oranje voor onweer tot 1 uur vannacht. Geldt in de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Waals-Brabant. Joort Weerman, David de Henau.
3: Wat zijn de risico's? Veel water op korte tijd, maar de buien gaan redelijk snel vooruit. Dus wateroverlast, het kan op zeer gevoelige gebieden, maar dat is niet mijn grootste bezorgdheid. Zware windstoten, dat is samen met hagel de reden waarom dat we naar code oranje zijn gegaan. Meer dan 100 km per uur, kans op schade aan gebouwen. Is dat overal het geval? Nee, zeer plaatselijk. Maar het risico is er wel.
1: Het noodnummer 1722 is ook weer actief. Daar kan je terecht voor niet dringende materiële schade. Voor noodgevallen is er nog altijd het nummer 112. Anderlecht moet volgend seizoen al zijn wedstrijden tegen Union spelen zonder supporters. Dat heeft de tuchtcommissie van de Voetbalbond beslist. De straf komt er na de rellen op de bekerfinale tegen Union vorige maand. Anderlecht-supporters vernielden meer dan 300 stoeltjes en toiletten. Ze spoten graffiti en gooiden met vuurwerk. Daarbij raakten 5 agenten gewond. In totaal maakten ze voor bijna €70.000 aan schade. En de Spanjaard Alex Aramburu heeft de derde rit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Een koninginrit met veel hoogtemeters. Hij kwam als eerste boven op de muur van Hooi. De Brit Louis Eski werd tweede, de Spanjaard Carlos Canal derde. Aramburu wordt zo ook leider in het klassement. Veel zon en heet, maxima tot een graad of 35. Vanavond dus kans op stevig onweer. Morgen en de dagen nadien blijft de hittegolf aanhouden met tropische temperaturen tot 33 graden en vooral veel zon.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Het was in de jaren 70 toch wel een hele straffe kerel, want hij stond met twee platen in de hitparade op 1 jaar tijd. En een van die platen was deze Relight My Fire.
1: Melinda FM on tour. Live vanop Dolle Dagen Gistel.
0: Dat zijn de spotjes van vorige week nog, dus dat klopt niet helemaal. Om 4 uur zijn ze begonnen, de Bier aan Zee feesten op de Zeedijk in Middelkerken. En van daaruit zijn we nu live op antenne in heel de provincie West-Vlaanderen. In de wagen, thuis of waar dan ook. Je kan ons meebeluisteren via FM, via DAB+, of via de app. Die heb je op je smartphone waarschijnlijk wel staan. Helemaal gratis, hè? Ja, en heel simpel te installeren, dus doe dat dan ook maar. Maar meteen, dan kan je een heel weekend genieten van al die fijne muziek. Dit is Olivia Dean. Goedenavond.

Sabientje, Sabientje, de macht der gewoonte, dat is ook hier in Middelkerken zo. Altijd op het einde van de maand juni is er bier aan zee. Dat betekent bier proeven en zoveel standjes bezoeken. En natuurlijk die lokale biertjes ook ontdekken. En dat kan je doen vandaag, morgen en aanstaande zondag. Ja, de macht der gewoonte, dat is ook hier bij Melinda FM zo. We zoeken altijd artiesten en praatgasten. En dat is ook dit weekend zo. Corina komt langs. Mac Elias, Stefano, Nick Bernaerts, Maarten Persoons, die we kennen van The Voice. En ook Peter Del Clef. Dat is voor zaterdag in de late namiddag. En Peter die heeft in Norheim al heel wat Elvis Presley wedstrijden gewonnen. Dat is voor zondag dus.

Dat weet ondertussen iedereen, hè. Je moet die man niet meer bellen, ook niet op zijn antwoordapparaat inspreken. Colin Elvis en de Dire Straits. Maar zondagavond, dan komt Peter naar hier. En Peter, dat is een man die in Norheim in Duitsland. En Norheim, dat is het dorpje, het stadje waar Elvis Presley zijn legerdienst vervulde. En Peter heeft daar al 2 keer de 2e plaats behaald in een Elvis festival. En die staat dus zondag in de late namiddag op ons podium.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ik hoorde een oude hit van Morloco in deze van Summer Is Back. En dat is ondertussen meer dan duidelijk. Hè? De temperaturen zijn er. En we hoorden ook al in het nieuws vertellen dat het nummer 1712 is geactiveerd voor vanavond. En dat als u schade mocht ondervinden, we zouden toch wel wat hevige windstoten krijgen en wat hevige regenval. Maar goed, dat is voor straks. Nu vanuit Bier aan Zee, Hungry Eyes. En daarmee zitten we bij Dirty Dancing uiteraard. 1986, hier is Eric Carmen bij Melinda FM.

De film uit het midden van de jaren 80 is uiteraard bekend door The Time of My Life van Jennifer Warnes en Bill Medley. Uiteraard ook van Patrick Swayze, hè? She's Like the Wind. En dan deze Eric Carmen en Hungry Eyes. Melinda FM van op de Zeedijk in Middelkerken. En u luistert mee op het werk, in de wagen of thuis. Als je dit weekend een biertje wilt proeven, een lokaal biertje, dan is het dus dit weekend echt wel het moment om naar de Zeedijk in Middelkerken te komen. En het is hier zo gezellig, hè? Dalida.

Het was zomer 1974. Ja, het is heel lang geleden. Maar ondanks het Frans of het Italiaans konden we toch nog goed meezingen. Want dat wordt hier wel gedaan op de Zeedijk. Er wordt gelachen, er wordt gedanst en er wordt gezongen. Het is tijd voor bier aan zee en Melinda FM is erbij.

0: Free thuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruim terras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden.

0: Sales Coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Sabrina Carpenter, ze maakt hele mooie muziek en dat beloont ze met een stand in de hitparade. Ja, sommige dingen in het leven die zie je niet aankomen en de andere die staan er zo ineens. Bijvoorbeeld Sabine en Paul Bruna uit onze provincie. Vaak hebben ze elkaar gekruist, vaak hebben ze elkaar ook ontmoet. En dus het moest er zo ooit van komen. Hè? Ze hebben samen een liedje opgenomen en dat gaan we zo meteen horen hier bij Melinda FM. Het is weer zomer. Eerst deze.

Vrijdagavond bij Melinda FM, Wilson Phillips. En deze Hold On, zoals ik zei, sommige zaken zie je niet meteen aankomen. Maar we werden vanochtend en deze namiddag toch uitgebreid geïnformeerd en gewaarschuwd voor de windstoten en de neerslag die we vanavond misschien nog mogen verwachten. Het is allemaal heel voorzichtig. Mocht u schade ondervinden, 1722 is geactiveerd. En bij echte noodgevallen belt u 112. En dit moest er dus van komen, hè? Sabine samen met Paul Bruna.

Het is weer zomer. Ja, dat voelen we wel. En ook hier op de Zeedijk in Blankenbergen, goed dat er een briesje staat, denk ik dan bij mezelf. Alle aandacht naar de weerkaarten zometeen om 7 uur, nadat Diana Ross nog eens is langs geweest. Want zij komt naar de Lokerse feesten. En dus deze zomer is ze weer bij ons in het land. Ze is ondertussen ook al op leeftijd, hè? Diana Ross en Why Do Fools Fall in Love.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

It's time to jam. En Nasty Girls, it's time to come. Ja, Prince die had heel veel vriendinnetjes in die tijd. Pas op, dat was geen gewone. Hè? Hij had Sheila Escovedo, dat was de percussioniste in zijn band. Had hij een oogje op en later ging zij solo als Sheila E. Maar hij bleef wel liedjes schrijven en dan gaf hij dat aan zijn vriendinnetjes om dan ook aan hen uiteraard een grote hit te schenken. Denk maar aan deze Vanity Six. Nasty Girl was dat. Goedenavond, 7 uur voorbij. We zitten op de Zeedijk in Middelkerken. Dit is Bier aan Zee live Melinda FM.

Vele jaren geleden vertrok ze uit Hasselt, uit de provincie Limburg, richting Parijs. En daar is ze eigenlijk blijven plakken, woont ze nog altijd. En van daaruit maakt ze ook nog altijd nieuwe muziek. Alhoewel dat die niet altijd overwaait tot hier bij ons in Vlaanderen. Axel Wet was dat met bijna het enige nummer in het Spaans dat ze ooit heeft gebracht. Het is bijna 7:15, laten we een amazing momentje inplannen. Ja, mijn Spaans, dat gaat zich alleen maar beperken tot deze 10.000 ballonnen.

to put up with the drama no more.

0: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
1: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
0: Stap binnen en ervaar het zelf.
1: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
0: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
3: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Up krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Fossé die wat later zijn toegekomen hier op de Zeedijk in Middelkerk, maar ook ja, in de wagen misschien of nu pas thuis van het werk. Goedenavond en welkom. Melinda FM staat aan. We zitten live op de Zeedijk naar aanleiding van Bier aan Zee. Dat is deze namiddag om 4 uur begonnen en dat duurt nog tot zondagavond na de wedstrijd van onze Rode Duivels. Want die kan je hier op groot scherm uiteraard bekijken. En ondertussen ontvangen wij een aantal praatgasten en ook een aantal artiesten die het komende weekend zullen langskomen. Melinda FM, het nieuws van bij ons, de hits van hier, de grootste hits uit de popgeschiedenis en leuke classics. Hoor eens hier. We gaan naar 1981, de Belgen popperiode met Scooter. Dat was nog eens een hit. You don't believe in number one.

Ja, begin jaren 80, we noemden dat de Belgenpopperiode. Heel wat van die groepen die we later hebben leren kennen, hebben toen hun eerste plaatjes gemaakt. De Machines, de Kids, de Kreuners ook natuurlijk, hè, want Walter was toen nog piepjong. Ja, jongen, Scooter en You. Bijna 7:30 op vrijdagavond. Dit is Julien Clerc.

Het zou kunnen zijn dat hij 14 juli naar Vlaanderen komt, naar de Zeedijk. Hier in Middelkerk, hier een beetje verderop, is het dan opnames van 10 om te zien op het Epernayplein. En hij gaat dan samen met Belle Perez een mini-concertje geven. Want hij heeft met Belle ook een plaat opgenomen, jij en ik. Maar zo klonk het in 2007, zo ben jij.

liedje dat we nog plukken uit de top 30 van vorig jaar. En als je die eens live wil meemaken, welkom dan morgen zeker naar de Zeedijk hier in Middelkerken. Want Maarten is hier live tussen 12 en 2 met de 30 populairste liedjes van West-Vlaanderen. Hier bij Melinda FM. Vrijdagavond, het is bijna 20 voor 8. Tijd voor een classic momentje. Zometeen Alana Miles en Black Velvet uit de 90s. En deze kennen we toch ook nog, Gino Vannelli en zijn verhaal van de Wild Horses.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.

We hadden het daar straks nog over de vriendinnetjes van Prince, zoals Sheila Escovedo en Vanity Six, waar we daar straks nog een nummer van hoorden. Wel, dit heeft ook Prince geschreven en Alana Miles heeft het mogen opnemen en dat was een grote hit in december 1990, zo lang is het al geleden. Dankjewel, Black Velvet.

Oprechte leugens. Ik stel me dan de vraag, hoe begin je daaraan? Hè? Als je de waarheid vertelt, dan zeg je, ik zweer de waarheid te spreken en niks anders dan de waarheid. Maar als het omgekeerd is, allez vooruit. Toerist LMC en Alice on the Roof en Oprechte Leugens. Ik ga toch de waarheid vertellen. Het is hier ondertussen nog altijd gezellig op Bier aan Zee. Morgen is hier live de top 30 te bekijken tussen 12 en 2. Er zijn heel wat artiesten die langskomen. Nick Bernaert liever, die gaat morgenavond afsluiten. En dan gaan we stilaan ons klaarmaken voor zondag. De wedstrijd van onze Rode Duivels. Maar voor het zover is, is er dus nog heel wat te beleven. Kom zeker even langs. We kijken er naar uit. En voor vanavond toch misschien nog... Voor vanavond toch nog eventjes waarschuwen voor die neerslag en die windstoten die op de weerkaarten staan. En noteer het nummer 1722 mocht het een beetje fout lopen. 112 als het echt fout loopt. Fijne vrijdagavond en tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM. I'm not a sinner.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Er trekt op dit moment een zwaar onweer, blijft hangen. Volgende week blijven de temperaturen rond de 30 graden of meer. Ook de zomer wordt warmer dan normaal, zegt David de Henau.
2: Er is een consensus in de seizoensvoorspellingen dat juli en augustus tussen 1 en 2 graden warmer wordt dan normaal. Over de neerslag, daar kunnen we nog niet veel over zeggen, behalve dat er een tendens is naar licht lagere neerslag dan normaal. Maar er is een consensus dat het inderdaad warmer dan normaal zou zijn.
1: We hebben vandaag warmterecords gebroken. Nog nooit was het zo warm op 19 juni, sinds het begin van de metingen in 1892. Op het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd 33,4 graden gemeten. Het was daarmee de warmste junidag in 15 jaar. Ook Frankrijk kreunt onder de hitte. In meer dan de helft van alle departementen geldt code oranje. Dat meldt de Franse Weerdienst. De hittepiek wordt daar binnen een paar dagen verwacht. Dan kunnen de temperaturen oplopen tot 40 graden. Door de klimaatverandering komen hittegolven vaker en vroeger voor in het jaar. Iran eist dat schepen 48 uur op voorhand een verzoek indienen om door de straat van Hormuz te mogen varen. Dat meldt de Iraanse maritieme autoriteit op X. Dat is volgens Iran nodig om vertragingen te vermijden. Er was nogthans afgesproken dat Iran de straat van Hormuz weer volledig zou openen zonder controle. In Libanon zijn minstens 47 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 97 anderen raakten gewond, dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. In de loop van de dag werd er een staakt het vuren afgesproken tussen Hezbollah en Israël. Dat was voor Iran een belang.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de dance.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran over een definitief einde van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal vandaag starten na de ondertekening van het voorlopig akkoord tussen Iran en de VS. Maar zelfs dat akkoord houdt amper stand, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Elk woord dat in het akkoord staat, blijkt weinig waar te zijn. Die straat van Hormuz die gaat open en dicht naar gelang Iran het wil. En een ander zeer belangrijk punt, de aanwezigheid van Israëlische troepen in Libanon. Daar wordt wel van gezegd dat die troepen zich moeten terugtrekken. Maar in praktijk hoor je vanuit Israël dat daar geen sprake van is.
1: Sinds vanmiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël. Maar het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. En het onweer zorgt ook voor hinder op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen rijden geen treinen, dat meldt NMBS. Omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. En in de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn onze nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland. Het werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. Zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Van de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen als ze naar de finale willen. En op het WK voetbal is de VS al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-0 van Australië. Beide doelpunten vielen in de eerste helft. De VS pakt zo 6-6 in zijn groep. Op dit moment spelen Marokko en Schotland tegen elkaar. Blijft warm vannacht en ook de komende dagen wordt het opnieuw warm. Dit weekend rond de 30 graden. Begin volgende week opnieuw tot 35 graden. En één constante, de zon blijft.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.